Zou lieverd, als ik morgens wakker word. En als eerste even de nachrichten, oftewel de nieuwsberichten aanzet. En kijk wat er gisteravond weer allemaal is gebeurd op de wereld. Dan denk ik, god jongens, wat voor een wereld leven we. Feel the groove. Zo, ik heb het gevoel dat de hele wereld gek geworden is op het ogenblik. Ja. Sorry dat jullie zeggen hoor. In ieder geval, wij zijn er nog. 24 Disco International in de stadcentrale. Hier is ABBA.

uit de klassieker als het jaar 1978. Herman Brood aan de Spielborn Romans. Beste muziek als in Nederland en Still Believe, ja. En samen hier voor jullie. De ene teil van John Evangelis is John Anderson. 1983, een serie.